Welcome to Mike Newman. Rechts naast met Addiction. Voor mij. Tot de Sanctus Groove.